Ons het geluister na Bertrand Samayou met Maurice Ravel se Jadot. Van water bo die oppervlak gaan ons nou onder toe. In die aquarium uit Camille Saint-Saëns se Carnaval van die Diere hoor mens amper lig deur die water beweeg. Ons gaan nou luister na David C. Hewitt se opname hiervan.

als die maan weer opkomt, zal ik onthouden. Ik was voor een rokkie, ook heb ik lief voor jou.

Ons het geluister na Lorica Rauch met Stille Waters. Water is ook een spieel. Die Engelse woord reflection kan een weerkaatsing wees, maar ook iets waar oor een mens nadink. Ons gaan nou luister na Spearfisher met Reflections on the Water.

Ons kan ongelukkig net een gedeelte daarvan speel, so ons het geluister na een uittreksel uit Simon Franklin se The Way of Water uit die fliek Avatar. Water kan natuurlijk ook mag en beskerming wees. In Tolkien'se Fellowship of the Ring bereik Arwen en Frodo die Fort of Bruinen. Die Nazgul volg, maar die rivier verander in een geweldige vloed wat soos wit perde op hulle afstorm. Ons gaan nou luister na Howard Shore'se muziek vir die toneel, Give Up the Halfling. Ons kan ongelukkig net een gedeelte daarvan speel, omdat ons net eenvoudig nie genoeg tyd het nie.

Ons het geluister na uittreksel uit Howard Shore met Give Up the Halfling uit The Lord of the Rings. Tot dusver het ons gedryf, geswem en die riviere beweeg. Maar water val natuurlik ook uit die lug. En reën kan in musiek hartseer of vreugde beteken. In Les Misérables sterf Eponine in Marius se arms terwyl dit reën. Die water is sag, maar die oomblik is hartverskeurend. Ons gaan nou luister na Francis Raphael en Michael Ball met A Little Fall of Rain.

Ons het geluister na Francis Raffel en Michael Ball met A Little Fall of Rain uit Les Miserables. Een rivier kan jou na iemand toe neem, maar soms wens een mens dit kan jou ook dalk wegvat. In Joni Mitchell's River word die rivier een beeld van verlange en ontsnapping. Ons gaan nou luister na River, soos gesing deur Joni Mitchell saam met Herbie Hancock.

En ons het geluister na C.C. Winans met Thy Will Be Done. Net voor dit Susan Boyle met Make Me a Channel of Your Peace. Onthou, vir terugvoer of vir navraag, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En nou 'n prachtige ene, The Mystery of Your Gift. Dis Josh Groban, en net na Josh Groban, Matthew West met Take Heart.

Of geluister na Matthew West, Take Heart, en het was Josh Groban net voor hom met The Mystery of Your Gift. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January, dis gospel. En nou luister ons na Suid-Afrikaanse sanger, is Rowan Josh met Provider, en dan Aaron Shust met Majesty.

Hold Me Lord deur Brandon Ligertwood. Onthou dis Gospel Sondag 2 tot 3 saam met Jackie January. The Royal Choir is volgende op ons lys. We Are Not Alone. En net daarna 'n pragtige een van die Oase gemeente, Kunswerk.

kunstwerk deur die Oase gemeente. Het, het voor dit die Royal Choir met We Are Not Alone. Onthou vir terugvoer of vir navraag, stuur vir my gerus 'n e-pos, jackie@rsg.co.za. Tasha Cobbs Leonard span nou saam met Jimmy Cravity en hierdie ene, You Know My Name. En net daarna, Montserrat Caballé en Vangelis met Pray. Maar eers, Tasha Cobbs Leonard en Jimmy Cravity, You Know My Name.